0: Kijk dat nakte. Ik kijk in je hoofd en die ze, ik zei. Zij. Wie? Deze vrouw. Katerina Koningin Karte. Schrijven in een zulke grote halve vunna kakka. Wie ik heb nog niet gezien. Schrijven die was een wijze speler, zwarte speler. Hoe hij zo slim ben en hoe die wijze speler. Was? Erlaubi. Koningin Karte. Dat is maar die ganze progressieve deutsche politico. Dabei dir in deine grüne koffer. Deze voetballer. Moet je niet te halen. Maak je werkgifte met deine scheisse. Rafa, kan je halte die klappe einfach mal. Sei still. Die flasche leer. Mama mia. Burka waka.
1: Ich habe es fertig.
2: Ich hab mir die Willi bestellt.
3: Die neue Willi. Spiel, Spaß und Schwung.
4: Snickers für Linkshänder.
5: Rosetta. Sweet Loretta Fat, she thought she was a cleaner,
6: Sweet
5: but
6: Rosetta.
5: She was a frying pan. Yeah, the picture, the picker, picture the fingers going. Okay.